0: come true. My life I'd give for you.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Beste Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vrijdag en zaterdag zijn de weilanden aan de universitaire campus in Diepenbeek opnieuw het decor van Boer Zoekt Bier. Het festival spreidt zich dit jaar voor het eerst over 2 dagen en pakt uit met de grootste editie ooit. Het festivalterrein is met 48.000 vierkante meter dubbel zo groot als vorig jaar. Op zaterdag worden zo'n 15.000 bezoekers verwacht. Daarmee wordt Boer Zoekt Bier het grootste dagevenement dat Diepenbeek ooit heeft gekend. Op 3 podia staan onder meer Marco Schuitmaker, Frans Bauer, Christophe, Denzel en Silver. De organisatie raadt aan om met de fiets te komen. Er is plaats voor maar liefst 6.000 fietsen. De brandweer van Noord-Limburg is dinsdagavond uitgerukt naar de Velboplassen Lommel na een melding van rook. Ter plaatse bleek een groepje vrienden aan het barbecuen in het kurkdroge natuurgebied. De barbecue werd meteen gedoofd en de aanwezigen riskeerden een factuur van €600. Volgens de brandweer is barbecuen in een natuurgebied tijdens Code Oranje niet alleen onverantwoord, maar ook levensgevaarlijk. De stad Lommel voerde deze week al strengere regels in aan de Velboplas. Barbecues, vuurkorven en andere warmtebronnen zijn er voortaan verboden om het risico op natuurbranden te beperken. In de voormiddag zal de temperatuur in Limburg eerst nog snel oplopen. Reeds voor het middaguur zal het 30 graden en meer zijn. Tegen het middaguur zal er vanuit het westen echter koelere lucht binnendringen en dat gaat gepaard met veel bewolking en daarbij mogelijk ook een beetje regen. De regen kan ergens tussen 14 en 17 uur in onze buurt worden verwacht. Op plaatsen waar het nat wordt kan de temperatuur tijdelijk tot beneden 25 graden zakken. Later kunnen we weer temperaturen tussen de 25 en 28 graden verwachten. Het blijft dan ook overal droog. Ook op vrijdag loopt het kwik weer op tot dicht in de buurt van 30 graden. En dat na een best zwoele nacht waarin de temperatuur maar net beneden de 20 graden zakt.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er komen extra controles rond het naaktstrand van Bredene aan de kust. De politie stelde dit jaar al 46 processen verbaal op voor onder meer openbare zedenschennis en seksuele handelingen op en rond het strand. Dat aantal ligt merkelijk hoger dan andere jaren. De politie is het beu en gaat op alle mogelijke tijdstippen onaangekondigde controles doen. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisterenavond met elkaar in botsing gekomen in het Antwerpse havengebied. Als bij wonder raakte niemand gewond en de brandweer concludeerde dat er ook geen gevaar is voor chemische lekken. De hinder bleef beperkt tot het goederenspoor. De FOD-economie kreeg de voorbije maand meer dan 160 klachten, een drievoud van wat gebruikelijk is over valse webshops specifiek voor de verkoop van airco's. Onder invloed van de hittegolf bouwen oplichters valse sites met toestellen en installaties tegen aanlokkelijke prijzen. De airco's worden na betaling nooit geleverd. Wie fraude vermoedt, kan dit melden op Consumer Connect, een platform van de FOD. Er zijn 5 keer meer middelen nodig om de ebola-epidemie in Oost-Congo nog klein te krijgen. Anders zijn die gevolgen niet te overzien. Dat zegt de ebola-coördinator van de Verenigde Naties in het land. Er is hoge nood aan meer hulpgoederen, beschermingsmateriaal en medisch personeel. De voorbije 2 weken is het dodental haast verdubbeld naar bijna 1500. In buurland Oeganda zou de epidemie voorbij zijn. En de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 komt eraan. Die zal te zien zijn op woensdag 12 augustus in de vroege avond. Kort voor de zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het hoogtepunt komt om 20:13. Opgepast, je mag enkel naar het spektakel kijken met een speciale eclipsbril, anders riskeer je blijvende oogschade. Een zonsverduistering van dezelfde omvang is er daarna pas weer in 2081. Veel zon vandaag en af en toe wat stapelwolkjes, 23 graden aan zee en in de rest van het land maximaal van 27 tot 30 graden. In het uiterste zuidoosten is er later op de dag kans op een onweersbui.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Er is nog altijd geen duidelijkheid over twee verdachte overlijdens in Maasmechelen en Landklaar. Vorige week maandag werd een 69-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning in Maasmechelen. En donderdag werd in Landklaar het levenloze lichaam van een 44-jarige man gevonden. In beide dossiers leverde de autopsie geen uitsluitsel op over de doodsoorzaak. Daarom wacht het parket Limburg nu op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Pas daarna moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd. Dinsdagavond zijn een fietser en een bromfietser frontaal op elkaar gebotst op het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart in Dilzen. Het ongeval gebeurde rond 7:50 op een bochtig stuk van het jaagpad. Beide bestuurders raakten gewond en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een toevallige voorbijganger zag de aanrijding gebeuren, filmde de situatie en verwittigde meteen de hulpdiensten. Volgens politie Maasland legden zowel de bromfietser uit Kinrooi als de fietser uit Maasmechelen een negatieve alcoholtest af. De politie stelde een procesverbaal op. In de voormiddag zal de temperatuur in Limburg eerst nog snel oplopen. Reeds voor het middaguur zal het 30 graden en meer zijn. Tegen het middaguur zal er vanuit het westen echter koelere lucht binnendringen. En dat gaat gepaard met veel bewolking en daarbij mogelijk ook een beetje regen. De regen kan ergens tussen 14 en 17 uur in onze buurt worden verwacht. Op plaatsen waar het nat wordt, kan de temperatuur tijdelijk tot beneden 25 graden zakken. Later kunnen we weer temperaturen tussen de 25 en 28 graden verwachten. Het blijft dan ook overal droog. Ook op vrijdag loopt het kwik weer op tot dicht in de buurt van 30 graden. En dat na een best zwoele nacht waarin de temperatuur maar net beneden de 20 graden zakt.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaams minister van Welzijn Gené wil niet weten van hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Ze reageert op de vraag van de sector om extra investeringen, bijvoorbeeld in airco, te kunnen doorrekenen aan de bewoners. Volgens Gené is dat geen optie. De minister wil wel bekijken hoe de overheid kan helpen om de gebouwen beter te beschermen tegen hitte. De dagprijs in een rusthuis ligt momenteel rond de 74 euro. Al maar minder poetshulpen werken via dienstenchecks. Het waren er vorig jaar bijna 145.000, of zowat 3.000 minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen. Dienstenchecks werden hier vorig jaar 1 euro duurder en ze zijn ook niet meer fiscaal aftrekbaar. Een tweede verklaring is dat meer mensen van thuis uitwerken en daardoor makkelijker zelf huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Bij een Russische aanval op een dorp in het centrum van Oekraïne zijn 6 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Een raket sloeg in op een gezinswoning. En een grootschalige drone-aanval op de hoofdstad Kiev eiste zeker 1 mensenleven. Bewoners moesten schuilen in een metrostation. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw doelen in Iran bestookt. De aanvallen volgen op de Iraanse aanvallen van gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd voor een harde vergelding. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden ontstaan. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, is al 125 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn voorlopig geen gewonden en raakten ook nog geen huizen beschadigd. In het zuiden van het land zijn opnieuw honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Ook in Griekenland blijven natuurbranden voor problemen zorgen. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren. De bluswerken verlopen bijzonder moeizaam door de hitte en de harde wind. We beginnen deze donderdag zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui toe bij maxima tot 32 graden. Morgen krijgen we ook veel zon. Ook dan is er wel kans op enkele buien. We halen dan een graad of 29.
1: Espresso. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ze is al 77 en ze wacht er nog steeds op, hoor. Patricia Pai op haar prins op het witte paard. Someday my prince will come. Ja, ja, La Pai in hoogste eigen persoon.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Geboren op 7 april 1949, dat betekent dus 77 jaar. In het geval van Patricia Pai moeten we zeggen 77 jaar jong. We hebben ook nog jonge muziek voor u meegebracht. Tenminste, hij klinkt jong, maar hij is toch wel een aantal jaartjes oud. Want wij draaien hits van de 50s, 60s, 70s en 80s ook vandaag weer. Onder andere van Jesse Green, van de Parkays, van Connie Frobus en van Frank Sinatra, Mr. Blue Eye.

Oké, Sera, een leuke Nederlandstalige plaat van Ronnie Temmer. En ik kwam uit 1971 en daarvoor uit 1955, dat was tenminste een goed jaar, Frank Sinatra en Love and Marriage. Exile, kent u deze nog? We gaan terug naar 1978 hier in Espresso. Onder het genot van onze eerste Espresso, maar het is vandaag voor de verandering een ijskoffie, denk ik. Kiss you all over.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Lady Sunshine en Mr. Moon, dat was Connie Frobes. En het plaatje werd in de begin jaren 90 nog eens een keer opnieuw op plaat gezet door drie jonge dames uit Duitsland. Dreimal eins, noemen ze zich, of het nou eenmaal drie? Nee, dreimal eins, inderdaad. En zij zongen dit nummer opnieuw in de hitparade in de jaren 90 in Duitsland. Lady Sunshine en Mr. Moon. John Rawls, we hadden het gisteren over bruine stemmen, oftewel zware stemmen. Dit is er nog zo eentje.

En bij Ludo alweer zo'n leuke hit uit de 70s van Jesse Green, heette Flip. En vandaag, donderdag 30 juli, wordt het in Hasselt zo'n goede 29 graden. En er is kans op lichte regen of een bui in de loop van de middag. Tussen de 20% en 40% is die kans groot. Dus we gaan er toch maar niet al te veel rekening mee houden. In de voormiddag wordt het maximaal 27 en in de middag loopt het op dan tot een goede 29 graden. En de temperaturen voor vannacht, dat is ook belangrijk. Die gaan een goede 17 graden bedragen, dus dat is lekker slaapweer. En wij hier bij Ludo hebben er 3 op een rij voor u klaarstaan. En we beginnen met een van Donny Partridge, Rosie.

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Uit de tijd van de drive-in shows of de thé dans sens. Waar is de tijd gebleven? Eind jaren 70, begin jaren 80 was dat helemaal hip, die disco shows. Leuke tijd was dat toch niet waar? De Barcase hoorde je met Soulfinger, daarvoor Bonnie Sinclair met de Unit Gloria en Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En Donny of Don Partridge, moet ik zeggen, uit 1968 met zijn Rosie. En nu naar Engeland, naar Sandy Cho, Puppet on a String.

En als u dacht dat ze alleen maar in Frankrijk of in Wallonië leuke Franse platen konden maken, dan heeft u het mis. Neem nu onze eigen Limburgse Lisa Delbol. In 2015 pakte ze uit met deze La Mer. En wat klonk dat mooi, nietwaar? Leuk dat je luistert naar Ludo, ook op deze donderdag, de 30ste juli. Nog één dagje, ja, vandaag en morgen en de maand juli zit er alweer op. Dan is het half groot verlof voor de kinderen. Ja, inderdaad, het is alweer één helft om. Wat gaat de tijd toch snel. We gaan hem dan ook maar goed gebruiken met leuke muziek te draaien. Onder andere van Lou Christie.

Dat was Sanne met de vertaling van een Britse folkballade gebaseerd op een Brits renpaard uit de 18e eeuw. En dat heette Stoeball. Voilà, nu bent u meteen mee. Zullen we een keer de zomer in de belangstelling stellen? Nou, hij doet zijn best deze dagen. Dat is het minst wat we kunnen zeggen. Dus we kunnen wel wat terugdoen. Summer holidays.

Ja. Uit de tijd dat de melkboer nog aan de deur kwam. No milk today. Hummen, hummus. Ja, mevrouw, dat waren nog eens tijden, hè. Het was toen 1966. En we hadden het over de zomer al met Cliff Richard. We gaan nog een beetje zomer doordoen met Percy Faith. Een team from a summer place. Meteen de laatste plaat voor vandaag. En een stukje instrumentale muziek om vandaag mee af te sluiten. Veel plezier straks met de collega's. Om 10 uur is er Geert Knut met de lunchbox. En om 5 uur vanmiddag Hallo Limburg met Koen Baks. Ik ben er morgen terug om 9 uur voor alweer een espresso. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaams minister van Welzijn Gené wil niet weten van hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Ze reageert op de vraag van de sector om extra investeringen, bijvoorbeeld in airco, te kunnen doorrekenen aan de bewoners. Volgens Gené is dat geen optie. De minister wil wel bekijken hoe de overheid kan helpen om de gebouwen beter te beschermen tegen hitte. De dagprijs in een rusthuis ligt momenteel rond de 74 euro. Al maar minder poetshulpen werken via dienstenchecks. Het waren er vorig jaar bijna 145.000, of zowat 3.000 minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen. Dienstenchecks werden hier vorig jaar 1 euro duurder en ze zijn ook niet meer fiscaal aftrekbaar. Een tweede verklaring is dat meer mensen van thuis uitwerken en daardoor makkelijker zelf huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Bij een Russische aanval op een dorp in het centrum van Oekraïne zijn 6 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Een raket sloeg in op een gezinswoning. En een grootschalige drone-aanval op de hoofdstad Kiev eiste zeker 1 mensenleven. Bewoners moesten schuilen in een metrostation. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw doelen in Iran bestookt. De aanvallen volgen op de Iraanse aanvallen van gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd voor een harde vergelding. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden ontstaan. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, is al 125 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn voorlopig geen gewonden en raakten ook nog geen huizen beschadigd. In het zuiden van het land zijn opnieuw honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Ook in Griekenland blijven natuurbranden voor problemen zorgen. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren. De bluswerken verlopen bijzonder moeizaam door de hitte en de harde wind. We beginnen deze donderdag zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui toe bij maxima tot 32 graden. Morgen krijgen we ook veel zon. Ook dan is er wel kans op enkele buien. We halen dan een graad of 29.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Het kleine meisje van de Tremaloos, My Little Lady uit 1968 tot 6 in een halve minuut over 10. Goedemorgen, dankjewel Ludo Wijnen voor zijn lekkere koffie zo pas. En ook met deze warme temperaturen smaakt zo'n kopje koffie net dat tikkeltje beter met jouw toonaangevende retro radio erbij. Tot 12 uur gaan we door op deze internationale vriendschapsdag met Lunchbox, donderdag 30 juli. En songs van Carole King komen eraan. Ik heb ook Barry White, zelfs Claudia Young nog eens. Straks ook nog terug in de tijd. We hebben ook onze Remember vandaag. Sam Phillips herdenken wij. En nu Nicole en Hugo met de Pastorale.

Het is 30 juli, de internationale dag van de vriendschap vandaag. Zo hebben de Verenigde Naties ons voorgeschreven. We hebben nog zo'n vriendschapsdag in het jaar, maar dit is er eentje vanuit Amerika overgewaaid. Deze is in 2011 officieel met een besluit vastgesteld voor meer solidariteit in de wereld. Een solidaire dag, de internationale dag van de vriendschap, vandaag op 30 juli.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

De band Show Willy Willy scoorde in der tijd met waanzinnig grote platen, waaronder When bijvoorbeeld, en ook dit liedje Under the Moon of Love, Show Willy Willy uit de 70s, met Barry White en Love's team daarvoor, met die Love Unlimited Orchestra erbij van Barry White. Straks herdenken wij Sam Phillips vandaag op 30 juli.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 30 juli, Sam Phillips herdenken wij vandaag. Een Amerikaanse platenproducer en platenbaas die op 30 juli 2003 op 80-jarige leeftijd overleed. Hij richtte in 1952 Sun Records op, een platenmaatschappij die een cruciale rol speelde in het ontstaan van de rock and roll. Phillips ontdekte en begeleidde talenten als Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en ook Carl Perkins. Met zijn vernieuwde aanpak in het opnamestudio hielp hij een geheel nieuwe muziekgenre vormgeven. In 1986 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame als erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de muziekgeschiedenis. Sam Phillips wordt herinnerd als een van de belangrijkste pioniers van de rock and roll. Vandaag gedenken wij Sam Phillips op 30 juli.

En hier kijken we al een beetje uit naar regen, hè. We zitten te snakken naar een druppeltje regen. It might as well rain until September. Carol King. Goede voormiddag, het is voorbij 10:30 intussen. Radio Ludo met straks nog eens een liedje van André Hazes. Hier Else Moyet was de liedzangeres van de band Yazoo in der tijd. En die maakte ze met een solo carrière grote hits, waaronder in 1987 met de Love Letters.

Gratis, helemaal gratis. Kom meegenieten in de tuin van Il Mono Pintado Records. En dat in de Demerstraat 93 in Hasselt. Morgen vrijdag om 19 uur.

Het was toch een van mijn favoriete songs in 1979. Mike Bad en The Lady of the Zone. Geniet mee van Radio Ludo. Heel veel mooie evergreens passeren hier de revue. Madonna, Madonna, hier is Alain Chamfort.

In onze gedachten is het ook al een beetje vrijdag. Maar hier waren de Easy Bees ons toch een trapje voor. Hè? Friday on my mind uit 1966. Het is bijna 11 uur, regionieuws zo op Radio Ludo. En nu richting 11 uur met Anne Christie en de 1000 dromen worden waar. Tot zo dadelijk.

0: Onze Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste Evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vrijdag en zaterdag zijn de weilanden aan de universitaire campus in Diepenbeek opnieuw het decor van Boer Zoekt Bier. Het festival spreidt zich dit jaar voor het eerst over 2 dagen en pakt uit met de grootste editie ooit. Het festivalterrein is met 48.000 vierkante meter dubbel zo groot als vorig jaar. Op zaterdag worden zo'n 15.000 bezoekers verwacht. Daarmee wordt Boer Zoekt Bier het grootste dagevenement dat Diepenbeek ooit heeft gekend. Op 3 podia staan onder meer Marco Schuitmaker, Frans Bauer, Christophe, Denzel en Silver. De organisatie raadt aan om met de fiets te komen. Er is plaats voor maar liefst 6.000 fietsen. De brandweer van Noord-Limburg is dinsdagavond uitgerukt naar de Velboplassen Lommel na een melding van rook. Ter plaatse bleek een groepje vrienden aan het barbecuen in het kurkdroge natuurgebied. De barbecue werd meteen gedoofd en de aanwezigen riskeerden een factuur van €600. Volgens de brandweer is barbecuen in een natuurgebied tijdens Code Oranje niet alleen onverantwoord, maar ook levensgevaarlijk. De stad Lommel voerde deze week al strengere regels in aan de Velboplas. Barbecues, vuurkorven en andere warmtebronnen zijn er voortaan verboden om het risico op natuurbranden te beperken. In de voormiddag zal de temperatuur in Limburg eerst nog snel oplopen. Reeds voor het middaguur zal het 30 graden en meer zijn. Tegen het middaguur zal er vanuit het westen echter koelere lucht binnendringen en dat gaat gepaard met veel bewolking en daarbij mogelijk ook een beetje regen. De regen kan ergens tussen 14 en 17 uur in onze buurt worden verwacht. Op plaatsen waar het nat wordt kan de temperatuur tijdelijk tot beneden 25 graden zakken. Later kunnen we weer temperaturen tussen de 25 en 28 graden verwachten. Het blijft dan ook overal droog. Ook op vrijdag loopt het kwik weer op tot dicht in de buurt van 30 graden. En dat na een best zwoele nacht waarin de temperatuur maar net beneden de 20 graden zakt.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Lou Rawls op Ludo met het heerlijke This Song Will Last Forever. Tot 12 uur nog Lunchbox met een weetje vandaag over de langzaamste wandeltocht ooit. We keren terug in de tijd, dag op dag, vandaag op 30 juli. En gaan het straks in de krant ook eens hebben over een weetje hier uit Vlaanderen, krantennieuwsje hier van bij ons. Dit zijn de Browns intussen.

Opmerkelijk nieuws uit de Vlaamse kranten. Zangeres en actrice Pommelien Thijs waagt zich aan een nieuwe hobby: tarotkaarten leggen. Ze vertelt dat ze dat vooral doet om inzicht te krijgen in zichzelf, niet specifiek om de toekomst te voorspellen. Volgens haar is tarot een vorm van zelfreflectie en rust in het druk leven. Steeds meer jonge Vlamingen ontdekken de kaarten als spiritueel hulpmiddel. Experts benadrukken dat het veilig is, zolang het met een open en nuchtere blik gebeurt. De sociale media spelen een grote rol in de heropleving van deze oude traditie. Wat ooit mystiek en geheimzinnig was, wordt nu gezien als moderne mindfulness. En ook zangeres en actrice Pommelien Thijs waagt zich aan die nieuwe hobby: tarotkaarten leggen.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren. En zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dan Hartman, Relight My Fire. De jongens van Take That hebben dat in de 90's nog eens gedaan. En tussenin waren er ook nog een aantal bands die het liedje coverden. Met Jochen Marcos daarvoor bij ons. De laatste Volkswagen-kever die van de band rolde, dat was op een 30ste juli. Meer straks daarover hier op Radio Ludo. En nu Jimmy Cliff.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag op 30 juli. We keren naar 2003 achterom. Toen rolde de allerlaatste Volkswagen Kever van de band in Mexico. En daarmee kwam er een einde aan een tijdperk. Het iconische model in de jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche op verzoek van Adolf Hitler als volksauto groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Kever symbool van betaalbare mobiliteit en geliefd om zijn eenvoudige techniek en betrouwbaarheid. In de jaren 60 en 70 werd hij bovendien een cultauto, vooral onder jongeren. Ondanks de opkomst van modernere modellen bleef de Kever jarenlang populair, vooral in Latijns-Amerika. In totaal werden er meer dan 21 miljoen exemplaren geproduceerd. De laatste auto kreeg een plek in het Volkswagen Museum in Wolfsburg in Duitsland. Op 30 juli 2003 rolde de allerlaatste Volkswagen Kever van de band in Mexico.

De hit uit de zomer van 1975, Alain Barrière en Noël Cordier. Tuton va op Pluto. Het is 11:30 intussen, daar is Paul Michiels, die van Soul Sister indertijd, maar ook van de band Octopus. Dat was zijn eerste band waarmee hij samenspeelde, The South of the Border.

Waterloo Sunset uit het verzamelde werk van The Kinks, met de House Martins daarvoor uit het einde van de jaren 80 en de Caravan of Love. Dit is Radio Ludo op 2FM frequenties in Hasselt en in Haspengouw. Je hoort ons op DAB+, voor de hele provincie en daarbuiten via onze livestream radioludo.be. Met zometeen de weetjestrommel hier op de radio en nu nog eens een tequila. Het moment van de dag is aangebroken voor zo'n tequila, met The Champs.

0: Giga!
1: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
2: De langste wandeltocht ooit werd gedaan door een monnik die mindfulness tot het uiterste nam. Hij liep 1 kilometer in maar liefst 42 dagen, echt waar. Elke stap werd met grondige aandacht gezet, vaak op blote voeten en in volledige stilte. Zijn doel was niet de afstand, maar het bewustzijn van elke beweging en ademhaling. Hij pauzeerde regelmatig om te mediteren tussen stappen door. Toeschouwers dachten soms dat hij stil stond, maar hij bewoog gewoon heel langzaam. Het was wandelen als levenskunst, met geduld als superkracht. 1 kilometer in 42 dagen, dat was de langzaamste wandeltocht ooit door een monnik

Nederlandse popband Fish In, die in 1975 Eurovisie wonnen met Dingedang. En later volgde deze zomerhit Fly Away, was dat op Radio Ludo tot bijna 12 uur. De middag door met je favoriete Evergreens. De middag door met Radio Ludo. En om 5 uur is Koen hier. Dit is nog de Muffin Man van The World of Us. Morgenochtend om 10 uur ben ik hier opnieuw, net na Ludo Wijnen. Tot dan.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Precies 250 jaar nadat in Wellen een einde kwam aan het verhaal van de bokrijders, krijgt hun geschiedenis nog één keer een plaats op het grote scherm. Voor een herwerkte versie van de spektakelfilm uit 2024 nam acteur Herbert Vlak nieuwe scènes op aan de historische Bonderkuil, waar destijds veroordeelde bokrijders werden terechtgesteld. Volgens Vlak blijft het verhaal ook vandaag actueel door thema's als ongelijkheid en machtsmisbruik. De vernieuwde film wordt nog één keer vertoond voor wie de voorstelling eerder miste. Daarna verdwijnt het project definitief. De Zoutleefse burgemeester Guy Dumps en schepen Chris Verbliet uit Boutersem stappen op zaterdag 11 oktober samen de boksring in tijdens het boksgala van Felix Boxing Club in De Passant. De sportieve uitdaging ontstond na de vorige editie van het gala. Dumst bereidde zich maandenlang voor, verloor 20 kilo en belooft samen met Verbliet een respectvolle kamp zonder politieke rivaliteit. Het boksgala krijgt ook een sociaal doel. Een deel van de opbrengst gaat naar de strijd tegen de ziekte van Parkinson. Naast het duel tussen de twee politici staan ook verschillende professionele bokskampen op het programma. In de voormiddag zal de temperatuur in Limburg eerst nog snel oplopen. Reeds voor het middaguur zal het 30 graden en meer zijn. Tegen het middaguur zal er vanuit het westen echter koelere lucht binnendringen. Dat gaat gepaard met veel bewolking en daarbij mogelijk ook een beetje regen. De regen kan ergens tussen 14 en 17 uur in onze buurt worden verwacht. Op plaatsen waar het nat wordt, kan de temperatuur tijdelijk tot beneden 25 graden zakken. Later kunnen we weer temperaturen tussen de 25 en 28 graden verwachten. Het blijft dan ook overal droog. Ook op vrijdag loopt het kwik weer op tot dicht in de buurt van 30 graden. En dat na een best zwoele nacht waarin de temperatuur maar net beneden de 20 graden zakt.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het metrostation Beurs in Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een gewelddadig incident. Een van hen is er erg aan toe. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is ook onduidelijk of er al verdachten gearresteerd zijn. Het metrostation Beurs blijft de hele dag dicht en het tramverkeer op lijnen 4 en 10 tussen Le Monnier en het Noordstation werden even stilgelegd. Een huis in het centrum kost je al snel veel meer dan een gelijkaardige woning even verderop. Het prijsverschil kan oplopen tot 128.000 euro. Dat blijkt uit een analyse in het laatste nieuws. Je hoeft daarvoor niet 20 kilometer verder te verhuizen, want ook tussen naburige wijken zijn de verschillen groot. Vooral in Gent lopen de woningprijzen sterk uiteen. Het aantal buschauffeurs in ons land is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. Er is nog altijd een tekort, maar dat is fel verminderd in vergelijking met 2 jaar geleden. Toen werden nog 900 buschauffeurs gezocht, nu nog maar 300. Het tekort raakt geleidelijk weggewerkt door onder meer het succes van de flexijobs en de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het dodental na de zware Russische raketaanvallen in Oekraïne is opgelopen tot 13. Nog eens 30 mensen raakten gewond. Het Russische leger bestookte onder meer de hoofdstad Kiev en de stad Lviv. Volgens Oekraïne vuurden het tientallen raketten en honderden drones af. Ook dook even een projectiel op in het Poolse luchtruim. Volgens Oekraïne een Russische kruisraket. Later verdween die weer van de radar. Bij de bosbranden in Griekenland zijn de voorbije 24 uur al zeker 3 brandweermannen om het leven gekomen. In verschillende dorpen op het eiland Kreta moesten al 8000 mensen hun huis verlaten door het naderende vuur. Het brandt ook op Paros en Lesbos. De ongunstige weersomstandigheden bemoeilijken de bluswerken. Door de felle wind kunnen geen blusvliegtuigen opstijgen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het westen kunnen wat meer wolken voorkomen. Later neemt de bewolking overal toe en in het zuidoosten van het land kan het onweren. Aan zee stijgt de temperatuur tot 23 graden, in het binnenland tot 32. Morgen halen we een graad of 29 en kunnen er enkele buien vallen.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Er is nog altijd geen duidelijkheid over twee verdachte overlijdens in Maasmechelen en Landklaar. Vorige week maandag werd een 69-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning in Maasmechelen. En donderdag werd in Landklaar het levenloze lichaam van een 44-jarige man gevonden. In beide dossiers leverde de autopsie geen uitsluitsel op over de doodsoorzaak. Daarom wacht het parket Limburg nu op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Pas daarna moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd. Dinsdagavond zijn een fietser en een bromfietser frontaal op elkaar gebotst op het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart in Dilzen. Het ongeval gebeurde rond 7:50 op een bochtig stuk van het jaagpad. Beide bestuurders raakten gewond en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een toevallige voorbijganger zag de aanrijding gebeuren, filmde de situatie en verwittigde meteen de hulpdiensten. Volgens politie Maasland legden zowel de bromfietser uit Kinrooi als de fietser uit Maasmechelen een negatieve alcoholtest af. De politie stelde een procesverbaal op. In de voormiddag zal de temperatuur in Limburg eerst nog snel oplopen. Reeds voor het middaguur zal het 30 graden en meer zijn. Tegen het middaguur zal er vanuit het westen echter koelere lucht binnendringen. En dat gaat gepaard met veel bewolking en daarbij mogelijk ook een beetje regen. De regen kan ergens tussen 14 en 17 uur in onze buurt worden verwacht. Op plaatsen waar het nat wordt, kan de temperatuur tijdelijk tot beneden 25 graden zakken. Later kunnen we weer temperaturen tussen de 25 en 28 graden verwachten. Het blijft dan ook overal droog. Ook op vrijdag loopt het kwik weer op tot dicht in de buurt van 30 graden. En dat na een best zwoele nacht waarin de temperatuur maar net beneden de 20 graden zakt.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, moet 14 jaar naar de gevangenis. Dat is beslist op het grote Costa-proces in Tongeren. Spilfiguur Leidekkers moet ook een boete van €400.000 betalen. Hij houdt zich wellicht schuil in Sierra Leone. Enkele andere kopstukken kregen een lichtere straf dan het parket had gevraagd. Volgens de rechter komt dat omdat de procedures lang aangesleept hebben. In totaal stonden ruim 50 mensen terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via de haven van Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn al zo'n 200.000 Vlamingen veranderd van energieleverancier. Dat is het hoogste aantal sinds 2022. Toen zorgde vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een golf van overstappen. De meeste mensen ruilden een variabel contract in voor een vast. Vooral de grote spelers verloren veel klanten. Engie, Luminus en Eneco zagen er tienduizenden vertrekken. Bij de natuurbrand in het Franse Dijon in het oosten van het land zijn twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Het vuur heeft zich verspreid tot 140 hectare. Meer dan de helft daarvan is in vlammen opgegaan. De brand is wel onder controle en woningen konden gevrijwaard blijven. In het departement Gironde in het zuiden blijft de situatie intussen verbeteren. Zo'n 84.000 mensen kunnen vandaag terug naar huis. Pakistan wil opnieuw als bemiddelaar optreden in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pakistan wil weer werken aan een staakt het vuren. De aanvallen gaan intussen wel gewoon door. Jordanië onderschepte zeker 5 Iraanse raketten en in Iran zelf kwamen 3 mensen om het leven bij de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres grapt al haar optredens en trekt zich ook terug uit Zomerhit van de VRT. Isabella A. zal de nodige tijd nemen voor haar behandeling en herstel. Ze is 51. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten van het land kan het onweren. De temperatuur schommelt tussen 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Ook morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft dan overwegend droog bij een graad of 30.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Precies 250 jaar nadat in Wellen een einde kwam aan het verhaal van de bokkenrijders, krijgt hun geschiedenis nog één keer een plaats op het grote scherm. Voor een herwerkte versie van de spektakelfilm uit 2024 nam acteur Herbert Vlak nieuwe scènes op aan de historische Bonderkuil, waar destijds veroordeelde bokkenrijders werden terechtgesteld. Volgens Vlak blijft het verhaal ook vandaag actueel door thema's als ongelijkheid en machtsmisbruik. De vernieuwde film wordt nog één keer vertoond voor wie de voorstelling eerder miste. Daarna verdwijnt dit project definitief. De Zoutleefse burgemeester Guy Dumps en schepen Chris Verbliet uit Boutersem stappen op zaterdag 11 oktober samen de boksring in tijdens het boksgala van Felix Boxing Club in De Passant. De sportieve uitdaging ontstond na de vorige editie van het gala. Dumst bereidde zich maandenlang voor, verloor 20 kilo en belooft samen met Verbliet een respectvolle kamp zonder politieke rivaliteit. Het boksgala krijgt ook een sociaal doel. Een deel van de opbrengst gaat naar de strijd tegen de ziekte van Parkinson. Naast het duel tussen de twee politici staan ook verschillende professionele bokskampen op het programma. In de voormiddag zal de temperatuur in Limburg eerst nog snel oplopen. Reeds voor het middaguur zal het 30 graden en meer zijn. Tegen het middaguur zal er vanuit het westen echter koelere lucht binnendringen. Dat gaat gepaard met veel bewolking en daarbij mogelijk ook een beetje regen. De regen kan ergens tussen 14 en 17 uur in onze buurt worden verwacht. Op plaatsen waar het nat wordt, kan de temperatuur tijdelijk tot beneden 25 graden zakken. Later kunnen we weer temperaturen tussen de 25 en 28 graden verwachten. Het blijft dan ook overal droog. Ook op vrijdag loopt het kwik weer op tot dicht in de buurt van 30 graden. En dat na een best zwoele nacht waarin de temperatuur maar net beneden de 20 graden zakt.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, moet 14 jaar naar de gevangenis. Dat is beslist op het grote Costa-proces in Tongeren. Spilfiguur Leidekkers moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Hij houdt zich wellicht schuil in Sierra Leone. Enkele andere kopstukken kregen een lichtere straf dan het parket had gevraagd. Volgens de rechter komt dat omdat de procedures lang aangesleept hebben. In totaal stonden ruim 50 mensen terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via de haven van Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn al zo'n 200.000 Vlamingen veranderd van energieleverancier. Dat is het hoogste aantal sinds 2022. Toen zorgde vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een golf van overstappen. De meeste mensen ruilden een variabel contract in voor een vast. Vooral de grote spelers verloren veel klanten. Engie, Luminus en Eneco zagen er tienduizenden vertrekken. Bij de natuurbrand in het Franse Dijon in het oosten van het land zijn twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Het vuur heeft zich verspreid tot 140 hectare. Meer dan de helft daarvan is in vlammen opgegaan. De brand is wel onder controle en woningen konden gevrijwaard blijven. In het departement Gironde in het zuiden blijft de situatie intussen verbeteren. Zo'n 84.000 mensen kunnen vandaag terug naar huis. Pakistan wil opnieuw als bemiddelaar optreden in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pakistan wil weer werken aan een staakt het vuren. De aanvallen gaan intussen wel gewoon door. Jordanië onderschepte zeker 5 Iraanse raketten en in Iran zelf kwamen 3 mensen om het leven bij de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres grapt al haar optredens en trekt zich ook terug uit Zomerhit van de VRT. Isabella A. zal de nodige tijd nemen voor haar behandeling en herstel. Ze is 51. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten van het land kan het onweren. De temperatuur schommelt tussen 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Ook morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft dan overwegend droog bij een graad of 30.

0: Dat was die vraag van Diana Warwick en Do You Know The Way To San Jose? Die weet ik niet. Wat ik wel weet, dat is dat we uitzending hebben op deze donderdag hier bij Radio Ludo voor alweer een nieuwe Hallo Limburg. Heel fijn dat je bij ons bent trouwens. We hebben weer heel wat platen klaarstaan. En uiteraard ook, zoals altijd weer, onze muzikale feiten van vandaag. Maar die hoor je straks rond 17:45 en vanavond rond 17:15.
1: Hallo Limburg, met Koen Baks.

Ja, het is te hopen dat het daar toch nog een beetje cool is. Dat was Cool and the Gang in Ladies' Night. Daarvoor hoorde je ook nog Kleinkunst van Boudewijn de Groot en het verhaal over Jimmy. En nu gaan we naar Elsa in Jour de Neige. Ja, het kan hier alle kanten op.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, ze zijn zo'n beetje een vast item in de uitzendingen hier bij Radio Ludo. Dat was een instrumentale bijdrage van André Mos en Ella. Zometeen gaan we naar de grootste glasmarkt van Europa. Maar eerst doen we het nog met Harold Melvin en de Blue Notes in The Love I Lost. MUZIEK

Ja, je hoorde Harold Melvin en de Blue Notes in deze The Love I Lost. En dan naar het centrum van Lommel, want dat staat nu zondag 2 augustus opnieuw helemaal in het teken van glas. Meer dan 90 standhouders uit binnen- en buitenland zakken af naar de grootste glasmarkt van Europa, waar bezoekers een indrukwekkend overzicht krijgen van glaskunst in al haar vormen. Nieuw dit jaar is onder meer de mobiele glasstudio van het Glazen Huis, waar het publiek live kan volgen hoe glas wordt bewerkt. Dat dus nu zondag, de glasmarkt in Lommel, gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur. En parkeren kan je onder meer op de randparkingsparking Stadhuis 2 aan de Klachtloopstraat en parkingscentrum aan de Muutakkers. Meer informatie vindt u via visitlommel.be.

straks werpen we trouwens een blik met onze eye in the sky naar het weer. Maar eerst hebben we hier zometeen nog nieuws over de aanleg van een hondenzwemvijver in Hasselt. Eerst nog deze Renato Carasson.

Olei, dat was Torero van deze Renato Carazon. De voorbije hittegolven waren niet alleen zwaar voor mensen, maar ook voor heel wat honden. Ja, baasjes moesten op zoek naar schaduw en verkoeling voor hun viervoeters, al is dat in Hasselt niet bepaald vanzelfsprekend. En daar wil de stad verandering in brengen en onderzoekt de aanleg van een officiële hondenzwemvijver. Daarbij bekijken ze momenteel verschillende locaties. Dat zijn nog schepen van dierenwelzijn Dries Martens. Ja, tijdens warme zomerdagen zoeken heel wat honden verkoeling in het water, maar in Hasselt bestaat er vandaag de dag geen officiële plek waar dat kan. En daar wil de stad dus in de toekomst verandering inbrengen met een hondenzwemvijver waar dus honden veilig kunnen zwemmen en spelen. En als die dag aanbreekt, dan hoor je dat uiteraard hier bij ons bij Radio Ludo.

Dat is de ideale muziek om een beetje weg te dromen. Dat was Fleetwood Mac in Dreams. En straks is er hier deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder andere deze van Arne Jansen en zijn Meisjes met rode haren.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het Beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, met deze toch wel tropische zomer en de vele bosbranden daar in Zuid-Frankrijk en Spanje is het niet de vraag hoe stop the rain, maar wel wanneer komt die regen. Dat was CCR aan het begin van deel 2 hier van Hallo Limburg. Fijn dat je bij ons bent hier bij Radio Ludo.

Ja, de liefde doet wat met een mens, laat dat duidelijk zijn. Vandaar deze plaat hier van Wijlen Robert Long. Dat was hem in De Lente, De Lente. En nu naar Don McLean en het mooie Crying.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

welbekende uitspraak. See you later, alligator. Dat was muziek van Bill Haley en his Comets. Zometeen gaan we het hebben over de werken die vanaf morgenavond starten aan de 11e Liniestraat. Dat is op de Grote Ring in Hasselt. Maar eerst Anne Murray.

Dat was Anne Murray en Till I Kissed You. Het drukke kruispunt van de gouverneur Verwilgensingel, dat is de R71 met de 11e Liniestraat, krijgt een volledig nieuw wegdek. En dat zal gebeuren vanaf morgen vrijdag 31 juli om 20 uur tot en met maandag 10 augustus om 6 uur. Dan wordt dat kruispunt in verschillende fases aangepakt. Tijdens de werken blijven de grote ring en de omgeving wel bereikbaar, maar automobilisten moeten wel rekening houden met tijdelijke afsluitingen en omleidingen.

was een man die heel plotseling overleed op 64-jarige leeftijd in 2015. Hij viel op door zijn krachtige en karakteristieke soulvolle stemgeluid, waardoor hij soms ook al wel eens het Schots antwoord werd genoemd op Ray Charles. Ja, dat was Jim Diamond, ook verantwoordelijk voor de groothit van PhD, namelijk I Won't Let You Down. En hij wist nadien nog een mooie solo-carrière uit te bouwen, waaruit dit hier de grootste hit was. I Should Have Known Better, dat was Jim Diamond.

De Spotnix en dat hier bij Radio Ludo met Enna. En met het einde van de soldenmaand in zicht hebben heel wat Hasselse winkeliers er een goede periode op zitten. Dat zegt Philip Massa van het Hasselse Handelaarscollectief. De man hoort overal positieve geluiden. De hitte heeft dus de meeste koopjesjagers niet tegengehouden. Het goede weer heeft natuurlijk ook een positief effect voor bepaalde sectoren, zoals de badkledingwinkels, die hebben zeer goede cijfers. In andere sectoren is een hittegolf minder goed nieuws, zoals in de meubel- en interieurwinkels. Maar toch is het niet zo dat de verkoop daar nu opeens heel slecht was, want zij zullen dat wel inhalen in het najaar. En dat de verkoopcijfers zo goed zijn, komt volgens Massa onder andere door het stijgende toerisme in Limburg. Ja, steeds meer mensen uit Nederland, Duitsland en Wallonië vinden hun weg naar Hasselt. Die stijgende interesse in Hasselt voelen ze bij de middenstand natuurlijk ook. Zeker het aantal toeristen uit Duitsland, dat lijkt te stijgen.

classic van Johnny Hallyday. En dat in deze Pour moi la vie va commencer. Zometeen hebben we weer aandacht voor ons muzikaal feit van vandaag 30 juli. Maar eerst Rita Coolidge in We're All Alone.

Dat was Rita Coolidge en We Are All Alone. En op deze dag in 1966 staan de Trucks nummer 1 in de VS met Wild Thing. Het is het enige nummer 1 single die werd uitgebracht door twee platenmaatschappijen, want dat gebeurde zowel bij Edco als bij Fontana. Dit kwam door een onopgelost geschil waardoor Billboard de verkoop van beide uitgaves samentelde.

Vrolijke plaat van The Four Tunes en dat in The Same Old Feeling. En morgen neigt de wind naar het noorden, daardoor wordt het wat minder heet. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij 28 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig, droog en warm. Begin volgende week wordt het nog even tropisch, dan rond 32 graden. Maar nadien, dan wordt het stilaan minder heet. 1, 2, 3.

Ludo, Young at Heart. En dat waren de Bluebells. Wil je trouwens wat kwijt over de uitzendingen, over de muziek of wat dan ook? Laat het gerust weten. Je kent de gebruikelijke kanalen daarvoor. Dat is enerzijds de Facebookpagina en anderzijds de website radioludo.be. Ziezo, dit was ook alweer Hallo Limburg voor deze donderdag. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En we ronden af met onder andere nog Clouseau. En daar gaat ze.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met 6.000 euro cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan 3000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australiër Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebarend uit te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

0: dirigent.
1: Radio Ludo, tijdloze klassen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.